0: So. Blend. Drie uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, het is gewoon mooi. Maar het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: What goes around comes around op NPO Blend. Goedemorgen, het is alweer 12 over 7 op je woensdagochtend.
1: What does it feel like? I mean, that's the best. I mean, to come to travel overseas and have people just know you and know the music. And that in itself is amazing. And then for it to be a big hit, that just, it's beyond words. It really means a lot.
0: Dat is de mooie stem van Aaliyah. En op dit moment is een filmpje viraal aan het gaan. Ons gesprek met Sonja Silva, onze collega, die haar vlak voor haar dood nog sprak. En gisteren was het 25 jaar geleden dat Aaliyah was overleden. Ja. Mocht je de video niet gezien hebben, ga even naar NPO Blend op onze Instagram-account. En dan zie je ook het gesprek van Sonja met haar. Een hele jonge Sonja Silva. Dus we dachten, we moeten daar nog even op terugblikken. Want ja, bijzonder. Ja. En ook dat je denkt van, hoe groot had Aaliyah wel niet kunnen worden als ze er wel nog was geweest.
2: Ja, als ze nog had geleefd, inderdaad. Maar en ook hoe tof het is dat zij nog steeds zo geliefd is en haar muziek ook nog steeds. En ook een inspiratie is voor heel veel artiesten. Ik denk ook zeker wel dat zij een inspiratie is geweest voor onder andere Rihanna of Beyoncé in dit geval.
0: Denk ik ook wel. 22 is ze uiteindelijk geworden. Ja. En we gaan zo meteen ook iets draaien van Aaliyah. More Than A Woman staat voor je klaar. Maar er is ook iemand anders waar we op willen terugblikken, die er helaas niet meer is. Ja. Vanochtend, eigenlijk gisteravond, kregen we het nieuws binnen dat Dolly Parton na een kort ziektebed is overleden aan kanker op 80-jarige leeftijd. En dan denk je, maar op Blend draai je toch niks van Dolly Parton? Maar we gaan zo meteen natuurlijk daar wat meer over hebben. Maar er zijn echt heel wat platen. Ik zal even een paar noemen en dan noemen we een andere later. Ghetto Superstar bijvoorbeeld van Pras, My An Old Dirty Bastard, is gebaseerd op Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. Of Jolene, die onder andere door Beyoncé vertolkt is. Is ook zo'n plaat. En op een andere komen we zo meteen dan nog even terug.
2: Ja.
0: Maar laten we dan eerst gaan naar Wijlen Aaliyah. Ja, wat kunnen we nog voor moois over haar zeggen? Ze was natuurlijk een icoon.
2: Ja, absoluut. En de tracks die zij heeft uitgebracht zijn nog steeds hits. En ze was gewoon een multitalent. En
0: ook qua stijl en zo, hè? En
2: als stijl, maar ook acteren. Dus de titel van de track die we nu gaan draaien is wel heel toepasselijk.
0: More Than A Woman van Aaliyah op NPO Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: meer, maar dit waren dus wel echt vrienden. Thundercat en Mac Miller op She Knows Too Much op NPO Blend.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, het nieuws heeft natuurlijk iedereen bereikt dat Dolly Parton helaas niet meer onder ons is. Je vertelde het net al, op 80-jarige leeftijd is ze helaas overleden aan de verschrikkelijke ziekte kanker. En deze vrouw heeft zoveel, zij is gewoon een legacy. Ze heeft zoveel achtergelaten, niet alleen qua muziek en dat ze het ook zelf schreef. En met die ontzettende lange nagels alsnog gitaar kon spelen. Wat ik heel knap vind, want ik kan niet eens met mijn nagels gitaar spelen. Dat ze echt een inspiratiebron was. Niet alleen haar muziek, maar ook gewoon hoe zij in het leven stond. Quotes van haar. Ik heb ook op mijn socials wat quotes van haar gedeeld. Weet je, als je een rainbow wil zien, ja, dan moet je ook door de regen gaan. Weet je, moet je ook van de regen houden.
0: Oh ja.
2: Weet je, dat soort dingen. En als je ziet dat iemand niet lacht, geef dan jouw lach. Weet je, dat soort quotes. Ik denk, ja, wat een mooi persoon.
0: En, tot ook geen haters, hè?
2: Nee, ja, maar hoe kan je Dolly Parton haten? Dat gaat toch niet?
0: Bijzonder.
2: Ja, en deze vrouw heeft natuurlijk fantastische muziek gemaakt. Waardoor andere artiesten ook zoiets hadden van, wow, ik zou die track ook wel eigenlijk wel een eigen sausje willen geven. En dan heb ik het natuurlijk ook onder andere over I Will Always Love You. Die zij voornamelijk heeft geschreven als afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner, waarin Parton's dankbaarheid en ook haar beslissing om een solo-carrière na te streven werd uitgesproken. En toen heeft ze dus die single uitgebracht in 1974.
0: Wauw.
2: Het was een succes en het heeft ook echt tweemaal de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot Country Song hitlijst gehaald. Ze zei later ook dat ze eigenlijk de song naar Patti LaBelle wilde doorschuiven. Ze van, hey, kan jij hem niet?
0: Kan jij een cover doen?
2: Ook ja, zingen. Oh, ja. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar Whitney Houston, die heeft het uiteindelijk gedaan voor de film The Bodyguard. En ja, daar heeft ze echt 14 weken op nummer 1 gestaan.
0: Wow.
2: Dat is ongekend. Zeker, het is een
0: 14 weken.
2: Ja, het is een song die in een film wordt uitgebracht, dus voor de soundtrack.
0: Ja.
2: En nou goed, Dolly heeft er gelukkig wel van mee kunnen smullen, want de royalty gingen ook zeker wel naar Dolly. Maar ja, ik wil je even een klein stukje van Dolly laten horen.
3: It's my song, but it's most definitely her record. It didn't sound like that when I had it. She made me rich.
0: Mooi origineel. Zij is nou uiteindelijk She Made Me Rich?
2: Yes, she was a lion. Want het was echt een mega hit.
0: Oh, ja.
2: Ja, als jij het hebt geschreven. En de royalties die gaan naar jou dan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus goed. Een prachtige versie van Dolly natuurlijk. Maar ook deze ontzettende mooie versie van Whitney Houston. Die helaas

0: en Lil Kim op I Can Love You. En bijzonder voor de fans van Lil Kim. Die komt op 27 september, mijn verjaardag, naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Oh. Want dan is het voorprogramma van de Pussycat Dolls.
1: Leuk.
2: Het NPO Blend weer.
1: Het is bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook nog wat zon bij maximaal 27 graden.
0: 27 graden
1: 27,
0: vandaag.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel te doen.
1: Ja.
0: Zometeen Secrets van The Weeknd. En dit is Fabolous samen met Mike Shorey en Lil Mo op een van zijn grootste hits, Can't Let You Go.

0: Secrets. Zat even te kijken naar zijn After Hours Till Dawn Tour, waarmee hij ook naar de Johan Cruijff Arena kwam. In totaal 169 concerten heeft die man gedaan.
1: Wow.
0: 169.
2: Wake up call.
1: Je hebt het misschien al voorbij zien komen. Een 14-jarig meisje in Italië, die wist aan haar ontvoerder te ontsnappen. Nadat ze dus het internationale signaal gaf, de signal for help, die maakte zij. Het is een handgebaar dat in 2020 werd bedacht door de Canadese organisatie Canadian Women's Foundation. We praten erover met Frank Hoen, voorzitter van Amber Alert Europe Foundation. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, kun je uitleggen wat het Signal for Help nou precies betekent en hoe je het maakt?
3: Ja, het is een stil noodgebaar. En zoals je zegt, door een Canadese vrouwenorganisatie tijdens COVID gelanceerd. Met het idee van ik zit achter een computer en ik wil aandacht vragen van ik kan niet praten, maar ik zit in gevaar. Sympathiek initiatief. Het is natuurlijk geen officieel erkend noodsignaal zoals een SOS. Je mag er ook niet van uitgaan dat iedereen het dan ook herkent. En je moet ook altijd goed kijken naar de context waarin het gebeurt. Nou, hoe ziet het uit? Handpalm open,
1: ja.
3: Duim naar binnen vouwen, vingers eroverheen. That's it.
0: En dan zo vasthouden als een vuist? Of blijf je het ene weer bewegen?
3: Ja, dan wordt vaak de vier vingers op en neer bewogen, inderdaad. Ja.
1: Oké. Okay. En stel nou, je loopt over straat en je ziet iemand dit gebaar maken.
0: Ja, wat moet je doen?
1: Ja.
3: Ja, dan moet je eventjes kijken naar de context. Kijk, onze gedragskundigen die zeggen van, kijk altijd naar het complete plaatje. Ook al is er overigens geen noodsignaal. Als je iemand in openbaar vervoer ziet zitten, bijvoorbeeld een kind dat schijnbaar onder dwang wordt vastgehouden of mee moet gaan of zoiets dergelijks. Dan is het ook een situatie waarin je natuurlijk checkt. Als je veilig kan checken bij zo iemand van ben je oké? Maar wat je in ieder geval moet doen als je het handsignaal ziet, neem het serieus. Kijk wat er om je heen gebeurt. Kun je die persoon veilig, discreet benaderen? Kun je vragen, heb je hulp nodig? Weet dat ik de politie bel? Ga vooral niet zelf de held uithangen, want je weet niet in welke situatie je terechtkomt. Is het een grapje bijvoorbeeld? Er zou zelfs misbruik van gemaakt kunnen worden. Je weet niet waarin je terechtkomt. Wees dus discreet. Kijk naar wat er, het grotere plaatje eigenlijk dus. Probeer die persoon voorzichtig te benaderen. En blijf in de buurt als dat veilig kan. Als je gewoon ziet dat het niet klopt, gewoon de hulpdiensten bellen.
1: Ja, gewoon 112 bellen dan. Okay.
3: Ja, dus gewoon je gezond verstand gebruiken. Want je kent niet de situatie waarin die ander dat handgebaar maakt. En je kent die ander ook niet die dat gebaar maakt.
1: Ja.
0: Ja, Frank, je bent voorzitter van de Amber Alert Europe Foundation. Krijgen jullie ook veel binnen dat dit handgebaar echt helpt en werkt?
3: Ja, we zien net zoals u via de media verschillende succesverhalen binnenkomen. En binnen ons politienetwerk, we geven politietrainingen, zien we ook dat er wel vragen zijn. Ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Het staat nog in geen enkel politiecurriculum dat wij weten. We zien wel dat sommige landen, politie bijvoorbeeld in Duitsland, die besteedt er aandacht aan op hun website en die zegt van nou ja, als je dit gebaar ziet, doe dan dat. Dus eigenlijk wat we net besproken hebben. Ja. En wij juichen dat toe. Het is toch een maatschappelijk fenomeen. Maar heel belangrijk is, kijk verder dan het gebaar alleen. Denk aan je eigen veiligheid. En ook als je niet het gebaar ziet en je ziet iemand in een lastige situatie, bijvoorbeeld die onder dwang wordt vastgehouden of rare antwoorden geeft, dan benaderen die persoon ook. Dus laat het niet alleen afhangen van dit sympathieke handgebaar.
1: Ja, want zou dit een internationale, de zaakjes cry for help moeten worden? Want bedoel, jij zegt net zelf, het is in Nederland, nu via social media en zo zien we het gebaar, maar daarvoor kende ik het ook niet. Hè, dus hoe herkenbaar is het eigenlijk in Nederland of in Europa?
3: Nou ja, als u op social media bijvoorbeeld TikTok ziet, dan kent u dit handgebaar. Ja. Maar ik durf te beweren dat met name de oudere medemensen dat misschien niet kennen. En dan zit je dat handgebaar te maken. Dan zul je proberen op andere manieren aandacht te trekken, zoals dat vroeger gebeurde. Het is een maatschappelijk fenomeen. We zien dat de herkenning ook toeneemt. En ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen, met name ook de hulpdiensten, dat ze ervan weten dat het gebaar bestaat eigenlijk dus. En we zien wel hoe het zich ontvouwt. En wij geven daar graag trainingen over of preventiecampagnes, mocht dat nodig zijn. Ons politienetwerk in Europa gaf aan, er is interesse. En we willen, wie weet, volgend jaar voor een grote preventiecampagne die we jaarlijks doen, dat we dit expliciet meenemen.
0: Ja, misschien nog even de website voor meer informatie.
3: Ja, amberalert.eu.
1: Dankjewel Frank Hoen, voorzitter van Amber Alert Europe Foundation.
0: Dit is de Morning Show met zometeen Usher met zijn Confessions Part 2. Nu Kelly Rowland en Method Man.
1: Oh, it's so complicated.
0: It's so complicated.
1: So complicated.

0: getoerd met Chris Brown. Die twee die zijn in Amerika te vinden tot het einde van dit jaar. Confessions Part 2 op NPO Blend. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Na de headlines van 8 uur gaan we het hebben over Beyoncé.
1: Ja, ze is 4 september jarig en dat vieren we op Blend natuurlijk. En we gaan ook praten met Anna Drijver, die ook ontzettend fan is van Beyoncé.
0: Wist ik niet.
1: Ja, we zijn benieuwd welke track zij graag wil horen en waarom ze zo fan is van haar.
0: Ja, het is een speciale dag 4 september, want we doen dan ook de Beyoncé Top 50 op deze mooie zender. Yes. Voor nu hoor je Toni Braxton. Dit is You're Making Me High.

0: uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middenland-redacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
2: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
3: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: We stappen zo in de tijdmachine voor de Whispers met The Beat Goes On. Maar eerst de Caribische Kevin Liddle met Turn Me On.

0: Miami and the beat goes on, hoorde je van The Whispers uit 1979. Goedemorgen, dit is The Morning Show.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: 9 over 8 op je woensdagochtend, de week is weer doormidden. Goed dat je erbij bent op deze vroege ochtend. We hebben zo meteen een plaat van Jennifer Hudson voor je klaarstaan. Maar voordat we daarop komen, even een klein geschiedenislesje. Nio doet het altijd tijdens zijn concerten. Dan laat hij even horen welke platen hij wel niet voor andere mensen heeft gemaakt. Wat denk je van Let Me Love You van Mario? Die hij destijds voor Mario heeft geschreven omdat Nio nog een onbekende was. Was dat voor So Sick? Irreplaceable voor Beyoncé.
2: Oh, really?
0: Take a Bow van Rihanna.
2: Okay.
0: En dus ook Spotlight van Jennifer Hudson. En Jennifer Hudson vertelt daar zelf over.
3: Nio wrote the song and Stargate produced it. I love working with Nio. I mean, he's such an amazing talent. And I've always been a fan of his. So it's an honor for me. And he's so creative. And he's such a great writer.
0: Such a great writer, zegt Jennifer Hudson over deze plaat. In de Morning Show hoor je zo meteen ook Wifey van Next. En Boogies in My Soul staat voor je klaar van Chaka Khan en Snoop Dogg. Maar eerst dus deze grote hit van Jennifer Hudson. Spotlight op NPO Blend.

0: En daarop staat ook deze Boogies in My Soul van Chaka Khan en Snoop Dogg. Verscheen deze zomer. Je luistert naar de Morning Show, alweer 18 over 8 op je woensdagochtend. En we willen het toch nog even hebben over Dolly Parton.
1: Ja, ja, die ons helaas is ontvallen gisteren op 80-jarige leeftijd. En ik ging net even op Google Dolly Parton intoetsen. En wat krijg je dan? Dan zie je ineens allemaal vlindertjes verschijnen.
0: Ja, wat mooi.
1: Zo mooi. En dan staat er We Will Always Love You.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch prachtig. Dolly Parton was natuurlijk een icoon. Niet alleen een fantastische schrijfster van tracks. Die heel veel hits heeft opgeleverd. Maar ook, ja, ze dacht ook verder. Weet je, ze was echt een mensenmens. En ze had onder andere dus de hit I Will Always Love You. Had ze geschreven. En jaren later heeft Whitney Houston die dan gecoverd voor die film The Bodyguard. En dat vond ze fantastisch, want ja, Whitney Houston was natuurlijk gewoon echt een fantastische artiest. Dus daar was ze erg trots op. Maar ook dat ze kon meeliften op het succes, want het werd een mega hit. En Whitney heeft natuurlijk ontzettend veel verdiend daaraan. Maar dus ook Dolly Parton, omdat ze daar de royalties van kreeg.
0: Ka-ching!
1: Zeker ka-ching. Nou had ze wel zoiets van, ja, ik lift nu mee op dat succes, maar ik wil ook iets terug doen. Dus heeft schijnbaar ongeveer iets van $10 miljoen... heeft ze gebruikt van die royalties om te investeren in een groot pand in de black community in Black Nashville. Zodat ze iets had van, ja, weet je, ik wil ook teruggeven. I wanna give back.
0: Mooi.
1: En ze noemden het ook, Het is een groot een office complex waar gewoon de Black Neighborhood en ook dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. En ze noemden het The House That Whitney Built.
0: Wauw.
1: Nou, dat is toch een mooie honor.
2: She invested into an office complex in Nashville, Tennessee. And Dolly said she made the investment with Whitney in mind. She described the neighborhood as predominantly black. And said, this is the house that Whitney built.
1: Nou, daar krijg je toch kippenvel van.
0: Fantastisch, ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ze heeft niet alleen maar fantastische muziek achtergelaten, maar heeft ook echt wel heel veel betekend voor de gemeenschap, maar ook gewoon voor de mensheid.
0: Later in de show gaan we je nog een paar covers laten horen. Zeg maar artiesten die wij draaien, die dan covers hebben gemaakt van platen.

0: De videoclip van deze track is volgens het tijdschrift Rolling Stone de beste rap videoclip aller tijden. The Rain van Missy Elliott, waarin ze in een soort van vuilniszak voor een fisheye camera lens ding aan het doen is. Voor redacteur, of wat zeg ik, producer Hype Williams, die toen alle mooie videoclips maakte voor de hip-hop. Er is dus een verhaal over. Hè. Zij moest dus op een gegeven moment dat pak weer oppompen. Ja. Deed ze bij een benzinepomp in Brooklyn. Maar toen paste ze niet meer in de auto. Dus ze moesten teruglopen door Brooklyn naar de set in dat pak. Oh. En later is het weer lek geraakt en dat is met een fietspomp bijgevuld. Maar het is inderdaad wel een hele mooie videoclip, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Het is The Rain van Missy Elliott. En of het gaat regenen, dat horen we van Jasmine.
1: Nou, het is bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar dus ook, ook wel kans op regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: Beyoncé is volgende week jarig. Vrijdag om precies te zijn, op 4 september.
1: Yes.
0: Dat gaan we groot vieren met de Beyoncé Top 50. Mm-hmm. Gepresenteerd door onze collega's Jamie en Sonja Silva. En je kan op de website nploblend.nl kan je invullen welke Beyoncé tracks daarin moeten staan. Ja. En we gaan zometeen ook een Beyoncé fan bellen om aan haar te vragen welke track er volgens haar in moet staan. En dat is Anna Drijver.
1: Yes.
0: Oké, nou die spreken we zo meteen in de morning show. Eerst John Legend met Love Me Now.

0: Rob Lent en daarom is het bijna 8:45 geworden. Goedemorgen, dit is de Morning Show.
1: Wake up call.
0: Beyoncé is binnenkort jarig, namelijk op 4 september. En dat gaan we natuurlijk vieren op NPO Blend.
2: Ja, dat doen we natuurlijk met de Beyoncé Top 50. Op nploblend.nl kun je jouw favoriete Beyoncé-track doorgeven. En wie weet staat jouw keuze dan misschien wel op nummer 1.
0: Ja.
2: En om je alvast een handje te helpen, bellen we in de aanloop naar de lijst met de grootste Beyoncé-fans. En vandaag is dat met actrice, schrijfster en podcastmaker Anna Drijver. Je kent haar natuurlijk van onder andere Knokken Of, Undercover, Loft en nog zoveel meer. Anna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey.
3: Ja, Knokken, hè?
2: Ja.
3: We zijn daar geweest.
0: Jullie zijn collega's.
3: Ja. We hebben daar heel veel dagen gesleten in Knokken samen.
2: Zeker, ja, ja, ja. Zeker. We hebben onderdeel echt mogen zijn van de Knokken... hoe zeg je dat? De Knokken...
3: Ja, ik vind het
0: de Knokken Gang.
2: Ja, de Knokken Gang.
3: Ja,
2: ja, zeker. Ja.
0: Wat heeft Jasmine fijn. Daar voor gekke dingen gedaan?
2: Wat?
3: Nee, viel echt mee.
2: Ik was braaf, hè?
3: Ja, je bent braaf. Ja, maar Belgen kunnen gewoon goed feesten. Dus je kan gewoon met die mensen altijd gezellig het terras op.
2: Zeker.
3: Naar zo'n shoot. Dus,
2: ja. Fun times.
3: Allebei ook dus Beyoncé-fan.
2: Ja. Nou, ja, jij zegt eigenlijk dat Freedom van Beyoncé absoluut niet mag ontbreken in de lijst. Hoezo?
3: Zeker. Nou, ik vind Beyoncé is natuurlijk een queen. En ik ben vaak naar optredens van haar geweest. Je moet gewoon naar. Je kijkt alleen maar naar haar. Het is gewoon. Nou, dat weten we allemaal. Maar zij is ook best gul voor anderen. Dus zij, maar, haar collaborations. En ook. Weet je, ze heeft dan ook in. Op haar country album heeft ze ook weer andere zangeressen aan het woord gelaten. Zo. Dus haar samenwerking is daar ook heel tof. Dus dat is ook hier met Kendrick Lamar. Ja, dat is ook een heel toffe artiest natuurlijk. Dus dat is een goede samenwerking. En ze heeft deze song ook uitgeleend of weggegeven aan Kamala Harris. Toen er verkiezingen waren als een campagnesong. En dat was toen de vibe dat ik in mijn bubbel, in mijn hoopvolle bubbel, dacht van ja, Kamala Harris.
0: Die gaat winnen.
2: Ja.
3: Dit is het. Een vrouwelijke president. Why not? En het is een leuke vrouw. En dit nummer stond ook echt van. Van die freedom, I can't choose. Weet je wel, dat was even een gevoel wat een paar mensen in Amerika hadden. Nou, dat is helaas.
2: Anders gelopen.
3: Dat ging even anders. Maar zeg maar, zij zet zich ook in op meerdere manieren. Dus je ziet veel van waar ze zich voor inzet, maar heel veel zie je ook niet. En dit is wel zoiets dat ik dacht van ja, dit kan zij ook met haar muziek. Nou, ik heb alweer kippenvel als ik daar aan denk. Soms is het zo powerful wat zij, zeg maar. Of wat ze doet, of wat ze stiekem doet, of wat ze letterlijk doet. Dus ik vind het echt een hele goede power song. Je kan het ook als je zelf even een dag hebt, als je een spannende afspraak hebt, dat je denkt, wacht, ik ga dit nummer even draaien.
0: Oh, dan
3: voel je helemaal in die slay-modus. Ben je helemaal zo opgeladen. Daar gebruik ik haar muziek wel voor. Het is niet dat ik echt, zeg maar, een middagje lekker Beyoncé ga luisteren of zo, want soms is het gewoon te intens om op de achtergrond even lekker aan te hebben. Maar dit is echt zo'n nummer om je aan op te laden. Er zit zoveel kracht in.
0: Dan gaan we die zo draaien. Maar nog even, waar begon jouw liefde voor Beyoncé?
3: Bij Destiny's Child. Dat is wat ik op de middelbare school ging met mijn vriendinnen dat dansje doen. Wyclef Jean ook. Wat een artiest. Oh my god. Destiny's Child is nog steeds. Eigenlijk, waar blijven die? Ik zou zo naar een tournee. Ik zou zo naar een concert van hun gaan. Geweldige nummers. Dus het was al. Bij Destiny's Child dacht ik al: wow, oké, er is één iemand heel goed. En ze zijn met de drieën ook goed. Maar zij stak daar al bovenuit. En toen kwam Crazy in Love. En dat is nog steeds een soort anthem.
2: Ja.
3: Voor verliefdheid. En voor. Dus ik vind haar shows dus ook gewoon geweldig. Omheen te gaan. Dus eigenlijk echt. Ik was daar vanaf het begin. Was ik daar.
2: Hey, ja. Als je dan moet kiezen, welke era was dan voor jou je favoriete Beyoncé-era?
3: Eigenlijk had ze bij Lemonade wel echt heel veel scheid aan alles. Dat vond ik erg leuk. Ja, dus dat nummer van We Be All Night. Hoe heet het eigenlijk? Nou, die heet dan weer anders. Maar dat was een hele goede live show. Toen merkte ik echt van. Drunk in Love. Ja, toen was ze even los. Ze was niet in control. Ze was niet zo. Ze is altijd heel gecontroleerd en heel erg heel erg together, zeg maar. Mm-hmm. Ze heeft alles helemaal uitgedacht. En ik had het idee dat ze toen in haar leven zoiets had van laat allemaal maar. En dat vond ik ook een hele leuke Beyoncé. En die gaan we verder nooit zien. Wij gaan alleen maar een Beyoncé zien die alles gewoon volmaakt is en die alles onder controle heeft.
2: En nu ging ze even los, had je het gevoel?
3: Nu ging ze even los, zeker.
2: Ja. Dacht je, ze is een echte vrouw met gevoelens. Vrouw, en mag haar gevoelens even tonen.
3: Ze heeft ook kutdagen gehad,
2: precies.
3: Toen. Verder denk ik dat nooit, want ik denk nooit dat zijn normale dagen zijn. Maar dat was toen werd ze even een beetje een echt mens. Ja. Dus toen kwam Jay-Z erbij ook. En dat was een hele mooie show en een leuke era.
2: Ja. Ja. Hey Anna, wij gaan jouw favoriete Beyoncé-track voor jou draaien. En je mag hem ook even zelf aankondigen.
3: Oh, leuk. Nou jongens, ben je klaar om je helemaal op te laden aan dit nummer? Hier is Freedom van Beyoncé featuring Kendrick Lamar.

0: Chloe en Timbaland maakten samen een mixtape. Die heet Resurrection. En daarop staat deze ook. Talking Dirty. Ja, grappig dat ze het dan een mixtape noemen en geen album, hè?
1: Oh.
0: Wat is het verschil eigenlijk?
1: Verschil, ja.
0: Als je wat meer vrijheid hebt. Wat meer samples kan gebruiken, denk ik.
1: Oké.
0: Anyways, we hebben je hulp een beetje nodig zo rond de tijdstip. Het is 7:07 momenteel. En het is zometeen tijd voor de Powerpokkoe! Ja, we gaan er weer voor.
1: Ja.
0: Koningen en koninginnen uit de R&B. Daar zijn we naar op zoek.
1: Ja, we begonnen maandag met Blackstreet, met You Blow My Mind. Gisteren was het Jodeci met Feeling. En ja, het kunnen dus ook groepen zijn. Hè. Als je denkt, zijn, ik heb een lekkere groep zoals een Jodeci. Die dan, het zijn allemaal kings voor mij. Maar het kan ook gewoon een individuele artiest zijn. En heb jij zoiets van, oh, deze track moet je absoluut draaien. Want ik vind dit toch wel echt een queen. Laat het ons dan weten via de NPO Luister-app, klik op Blend. En dan stuur ons een berichtje en misschien wordt jouw track dan wel gedraaid.
0: Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Ja. Op 12 en 13 oktober staat deze man in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben heel benieuwd naar zijn volgende concert. J. Cole hoor je samen met Miguel op Power Trip.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
1: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
0: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
2: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
0: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Met de Tribe Called Quest. Dat kan zo meteen, want Can I Kick It staat voor je klaar. Eerst Jill Scott met

0: Can I Kick It? A Tribe Called Quest op NPO Blend. Een grappig feitje over deze plaat. Nou ja, grappig voor ons dan. Ze hebben er nooit iets aan verdiend.
1: Ah nee, wat zonde.
0: Er zit een sample in de baslijntje.
1: Ja.
0: Dat is van Lou Reed's Walk on the Wild Side. En de platenmaatschappij had dat niet gecleared. Dus 100% van de opbrengsten gingen naar Lou Reed.
1: Wow.
0: Maar wel grote hit voor ze, dus ook wel een goede doorbraak.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Daarvoor hoorde je nog Jill Scott met Golden. En die komt op 10 oktober naar de AFAS Live. Ik dacht wel, zij zou ook een Ziggo Dome aankunnen, toch?
1: Zeker wel.
0: Jill Scott.
1: Ja, maar misschien ja, AFAS wat intiemer.
0: Ja,
1: ik snap
0: en natuurlijk
1: het
0: een nieuw album,
1: weer.
0: Andere sound weer.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Hey, in de Morning Show hebben we altijd iets bijzonders rond dit tijdstip. Want het is 9 over 9.
1: Ja.
2: Power Pokoe.
0: En dat betekent dat het tijd is voor de Power Pokoe. Eentje waar je energie van krijgt, waar je power van krijgt. En deze week zijn we op zoek naar koningen en koninginnen uit de R&B-muziek.
1: Ja, inderdaad. En we hebben daar net een oproep voor gedaan. En Rowena zegt, morning, king of R&B Joe met Treat Her Like a Lady.
0: Oh.
1: Lekker. Rajiv zegt, hi, Isley Brothers, Contagious. Een heerlijke tune. Zeker. En Rashid Oulet, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. H-Town, Ways to Treat a Woman.
0: Ook een goeie.
1: Zeker, maar we hebben ook...
0: Anthony.
1: Anthony, ja. Ik was
0: en die
1: even
0: zit helemaal in Suriname naar ons te luisteren.
1: Ik je naam ging uitspreken.
0: Anthony, goeie avond, goeie nacht dan.
3: Goedemorgen, NPO Blend.
1: Goedemorgen, wat leuk dat je helemaal vanuit Suriname luistert.
3: Ja hoor.
0: Hoe komt dat? Hoe heb je ons gevonden?
3: Suriname. Wat zei u?
0: Hoe heb je ons gevonden?
3: Ik had jullie vanaf het begin op Instagram gevolgd. Dacht ik van, deze wordt mijn station.
1: Hey.
3: Helemaal hier uit Suriname.
0: Nice.
1: Wat geweldig. Maar wat doe jij? Moet jij nu vroeg werken? Of ben je gewoon laat nog?
3: Nee, ik kom juist 2 weken lang van mijn shift uit de nachtdienst. Dus je moet weer in die slaapritme komen, snap je?
0: En wat voor werk doe je?
3: Ik ben een mechanic in de mijn.
0: Een mechanic
1: okay,
0: in de mijn.
1: Wauw. Dat is ook nog best wel een gevaarlijke job, toch?
3: Ja. All for the money.
0: En wat voor mijn is het? Wat komt er uit die mijn?
3: We hebben hier goudmijnen. En er is een multinational hier in Suriname. En daar ben ik werkzaam.
0: Wauw,
1: oh,
0: ik vind het heel bijzonder. Jij bent onze luisteraar in Suriname.
1: Ja, dat is wel echt te gek.
3: Ja, ja.
1: Ik moet ook nog wel even iets vragen, want ik kan jouw naam niet zo goed uitspreken. Waar komt die naam vandaan?
3: Mijn naam, in de jaren 90 had je Penny Hardaway. En Penny Hardaway, zijn naam is Anthony Hardaway.
1: Oh.
3: Dus mijn moeder heeft me altijd gezegd van Anthony.
1: Komt
3: van Anthony Hardaway. Dus oudspeler van de Orlando Magic.
1: Oké, nou dankjewel voor de uitleg. Hey, en jij had ook gereageerd op wie jij de absolute R&B king vindt of queen. En wie was dat en waarom?
3: Dat is Joe. En Joe heeft one of the populist hit van in de R&B. Dat is I Wanna Know. En laatst bij die verses heeft hij het ook bewezen dat hij... De king of R&B is...
0: Ja, wel echt gewonnen, hè, in die versus battle.
3: Voor de laatste 20 plus jaren.
1: Ja, zeker.
0: Anthony, ga je slapen of begint jouw dag nu?
3: Kijk ik even nog. Misschien ga ik weer slapen. Of misschien hou ik het zo dat de zon opkomt zo meteen om 6:06.
1: Ja,
3: dat zullen we wel zien.
0: Oké, dan zeggen we of slaap lekker of een hele fijne dag. En hier is dan voor jou I Wanna Know van Joe.

0: Onesie is weer lekker aan het toeren, Jordan, met Something That I Like. Goedemorgen, Onesie.
1: Hi, boy.
0: Happy birthday, belated happy birthday. Ik moet het even uitleggen. Ik ben gisteren een half uur met Onesie gebeld. Gewoon voor de gezelligheid. En toen zei ze aan het einde, Elja, voordat het awkward wordt, ik ben jarig.
2: Lekker.
0: Onesie, wat heb je gedaan op je verjaardag?
1: Nou ja, mijn meisje moest gewoon naar school.

0: Dus het was een schooldag. Ik had een deadline voor de krant. Dus,
1: gewoon werken. Ja. Business as usual.
0: Ja.
2: Ben je wel verwend door je mannetje?
0: Ja, we zijn s'avonds nog even een drankje gaan doen. Dus,
1: gezellig.
0: Dus gelukkig. En ik ben, dat was wel heel leuk, Sarai. Ik ging spelen bij een vriendinnetje. En haar vader had een taartje voor me gekocht. Dat was wel heel leuk.
1: Ja, dat hoort er wel bij als je jarig bent, hè? Toch wel iets van zoetigheid.
0: Ja, ik had natuurlijk zelf ook brownies gebakken en kaneelbollen. En ik beloof dat die volgende week ook voor iedereen in de studio liggen.
1: Oké, je bent straks hier
2: voor Bridge the Gap. Dus wij dachten, er komt een tractatie aan.
0: Ja, alleen dat red ik niet vandaag. Dus jullie houden ervan met de goed.
2: Wansie is altijd met eten bezig. Dus...
1: Wansie is sowieso onze mango, dried mango dealer.
2: Oh, dat?
0: Ja, en ik ben officieel ook de browniebakker van overal. Dus
2: de
0: dat
2: blend browniebakker.
1: Ja. Nou, we dachten, we hadden echt zoiets. Want Q zei tegen me van, oh ja, en dit gebeurt. Ik dacht, nou. Dus dan moeten we haar natuurlijk wel even bellen om het even recht te trekken natuurlijk.
2: Even bellen.
1: En heb je dat nou ook dat je denkt van, ik ben altijd extra, want ik ben altijd de maand van tevoren al jarig en eigenlijk ook de maand zelf nog. Dat je zoiets hebt van, als ik vandaag de felicitaties krijg, voel ik me dan nog steeds jarig? Of denk je, nou, doei.
0: Nou, nee, ja, kijk, ik heb vorig jaar, omdat ik vorig jaar 45 werd, het best wel groot gevierd. En dit jaar was het gewoon hele onhandige timing. De man die was vorige week ook jarig. Miepje die begon op school vorige week. Dus ik dacht, nou, ik ben echt helemaal klaar met verjaardagen en dingen. Dus nu, ik vind het leuk als het zo lekker binnendruppelt. En helemaal prima. Ik kom al lang 46, dat wel.
1: Wat is de aftakeling begonnen of heb je zoiets van nee,
0: Allang,
1: ik ben
0: meid,
1: thriving?
2: Allang. Oh my god. Ja. Jonge godin ben je, Wansie.
1: Zeker, absoluut.
2: En we gaan je straks weer horen schitteren, maar we dachten we moeten je even bellen. Ja.
0: Nou, heel lief, dank jullie wel.
2: Hele fijne dag vandaag ook. En we gaan straks naar je luisteren.
1: En een dikke knuffel. En ik wacht op de brownies volgende week of de muffins.

0: Reasonable Doubt, waarmee hij ook toert. Jay-Z en Mary J. Blige met Can't Knock the Hustle op NPO Blend. En ik zat even naar die tour te kijken. Hij komt dus deze kant op en vrij snel. Op 4 en 5 september treedt Jay-Z op in de Tottenham Hotspur Stadium in Londen. En op 10 september in Stade de France in Parijs. Op 4 september, de verjaardag van Beyoncé, is Jay-Z dus aan het optreden.
1: De verjaardag van zijn vrouw?
0: Ja, waar denk je dat Beyoncé gaat zijn? Nou, gaat hij dan in Londen zijn?
1: Ik neem aan dat zij daar dan gewoon is, toch?
0: Toch?
1: Je wilt toch ook dat je man op je verjaardag is?
0: Exactly.
1: En ze wordt wat, 45?
0: Ja, zoiets.
1: Nou, dat is wel een belangrijke leeftijd om te vieren.
2: Het NPO Blend weer.
0: Hoe is het met het weer, Jasmine?
1: Ja, het is bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Caribbean Classic.
0: We gaan even terug in de tijd en echt terug in de tijd. Want we gaan naar het jaar 1959. Toen brachten de Jamaicanen, de Fox Bros en Count Ossie deze versie van O Carolina uit. En daar maakte Shaggy in de jaren 90 zijn debuutsingle van. En die klinkt zo.

0: 8 weken lang stond hij op nummer 1 destijds. Mariah Carey met Fantasy uit 95. Je luistert naar de Morning Show, 9:50 momenteel. We hadden het al even over het overlijden van Dolly Parton. Ja. 80 jaar geworden, gisteren overleden. Kort sterfbed, ze had kanker helaas. Maar fantastische zangeres en heeft ook mooie dingen gedaan. Absoluut. Eerder in de show hadden we het even over... dat ze een hele building heeft gedoneerd aan de community in Nashville.
1: Ja, en het ook genoemd de House That Whitney Built.
0: Oh ja, want ze had geld aan Whitney Houston verdiend. En we draaien dus inderdaad heel veel muziek van Dolly Parton. Maar dan in de R&B cover versie. Ja. We draaiden dus eerder al I Will Always Love You van Whitney Houston. Ja. Ghetto Superstar draaien we vaak van Pras, Maya en All Dirty Bastard. Dat is een cover van Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. En we hebben natuurlijk ook liggen die mooie plaat van Beyoncé.
1: Ja, ja, even luisteren wat Dolly daarover zei.
2: When they said she was going to do Jolene, I was expected it to be my regular one, but it wasn't. But I love what she did to it. And as a songwriter, you love the fact that people do your songs no matter how they do them. But she wasn't about to let somebody, she wasn't going to go beg some other woman like I did. Don't steal my man. Get out of here, bitch. You ain't stealing.
0: Ze kon ook lekker schelden. Ja, het gaat dus over Jolene, de plaat die Beyoncé coverde voor haar Cowboy Carter album.
1: Ja, ja, en ze zei ook echt van... toen ze het luisterde en dat ze Beyoncé ook echt wel respecteert als artiest. En dat ze haar country album, dat ze die fantastisch vond.
0: Wat mooi, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dus,
0: rest in peace Dolly Parton. Maar wat mooi dat die muziek voor altijd zal voortleven dan. Ook door deze mooie covers waar ze dus ook gewoon achter stond.
1: 100%.
0: Beyoncé met Jolene op NPO Blend.

0: Groot is geschreven voor Chris Brown. Jay Ali is dit met Who Do You Call. En daarmee is het alweer 9 voor 10 geworden. Je luistert naar de Morning Show, maar niet heel lang meer. Want die man die er doorheen praat is Jamie van Jamie's Jams. Good morning.
1: Hallo, hallo.
0: Wij kwamen er net achter dat in verschillende landen een hond een ander geluid maakt.
1: Ja, ik dacht echt in wat voor gesprek kom ik hier terecht.
0: Ja. Ja. Jasmine zei, wat was het ook alweer op Curaçao?
2: Wauw, wauw.
0: Wauw, wauw.
2: Ja.
0: Dus niet woef, woef,
2: nee,
0: maar wauw, wauw.
2: Wauw, wauw. Ja.
1: Oh, mooi.
2: Wauw, wauw.
1: Zo, oh,
2: nou,
1: ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Daar moet je ook wel bang van worden. Zo'n straathond.
2: Ja, ja, wauw, wauw, komt je pakken.
1: Oké. Okay. Nee, dan ga je wel weg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar jij zei, hoe doe jij het?
1: Gof.
0: Dat is een beetje Samson.
2: Zie je, wat was nou, hoe was het in Marokko, zei je?
3: In Marokko is het hou hou.
2: Hou hou.
0: Hou
3: hou. Hou komt je halen.
1: Hou hou. Het is best wel agressief in dat soort landen.
0: Toch wel een dingetje dat het zo verschillend is. Ja,
1: maar dat
0: zie
1: je dus inderdaad dat wij echt hele andere associaties in Nederland hebben met honden.
2: Met honden, ja.
1: Die allemaal van die kleine hondjes lopen.
2: Ja, en dan denk je niet meteen wow wow.
1: Nee.
2: Dan denk je kef kef.
1: Ik vind het ook grappig als je zeg maar in het buitenland bent en je bent met iemand aan het appen.
2: Ja.
1: Zeg maar hoe iemand lacht, toch?
2: Oh,
1: in heel veel
2: ja.
1: landen is ha ha.
2: Ja.
1: He, he. In andere landen is allemaal IJ, geloof ik. Of IY of zo.
2: Oh,
1: ja, ja, ja.
2: En LOL.
1: Brazilië, geloof ik. Nee, maar echt, dat, zeg maar die klank van ha ha.
2: Mm.
1: Ja, die is in andere talen anders.
2: Ja, klopt, ja. Ja, ja, ik doe gewoon of ha ha ha, inderdaad.
0: En doe maar je die... handen voor je mond of lach je gewoon openlijk?
2: Nee, ik ben zo'n schuine.
0: Oh, zo'n schuine?
2: Zo'n schuine met heel veel traantjes uit de ogen. Emoji.
0: Ik had vroeger vrienden van Sint-Maarten, die gingen altijd met hun vingers klikken, ook als ze iets grappig vonden.
2: Oh, oh, deze, wacht even.
0: Ja, oh, precies.
1: Hoe heet dat ook alweer?
0: Ja.
2: I don't know, fingersnapping. Oh.
0: Goed, Jamie is op zoek naar de grootste hits van Prins Extins.
1: Ja, zeker.
0: Heb je hoeveel heb je al gevonden?
1: We hebben er 2 nu, hè? Dus Spraakwater en Kaal of Kammen.
0: Ja.
1: Ja. Zoete inval moet wat mij betreft er ook wel op. Omdat het gewoon zo'n legendarische track is met de halve scene erop.
0: Ja.
1: Maar ja.
2: What's next?
1: Maar.
0: Which one is next?
2: Ja. Maar hoe kan ik me aanmelden?
1: Je
2: hoe
1: gaat,
2: moet ik dat doen?
1: Naar de App Store.
2: Oh ja.
1: Je downloadt de fantastische NPO Luister app.
2: Oh ja.
1: Zie je allemaal onzin van andere radiostations. Maar dan ga je even naar Blend en okay. Daar kun je een berichtje sturen.
2: Oh, fijn. Heel mooi.
0: En dan zeg je bijvoorbeeld, Jamie, ik wil 4 voeters van Extins of andere plaat van iemand.
1: Zou leuk zijn,
0: zoete
1: ja.
0: Zoete inval, zoute uitval, mag allemaal.
1: Zeker.
0: Stuur het even door. Wat zijn de belangrijkste en de essentiële tracks uit de carrière van Extins? We hebben er nog eentje voor je. En dat is deze mooie plaat van Pete Rock en Steel Smooth. The Reminisce Over You. En dan zeggen we...
2: Wow, wow.
0: Een fijne dag.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Jamie James met de throwbacks. Van harte welkom. D'Angelo gaat voor je zingen zometeen. Lowlands, Prinses Kelly hoor je zo. En we gaan los met Nelly. Hier is Country Grammar.

aanzetten, of je hoorde Guus Meeuwis met Het is een Nacht. Ja. Wel afgewisseld met de Eurodance hype en ook DJ Paul Elstak, Love You More. Dat was een beetje de vibe die periode. Maar gelukkig was daar ineens de Neo Soul King D'Angelo met wat meer gelaagdheid, emotie, musicaliteit en dit kunstwerk genaamd Brown Sugar. Hoorde je in Jamie Jazz. Als brandstof voor een nieuwe werkdag, met z'n allen collectief onderweg naar de woensdagmiddag. Van harte welkom. De beste hiphop track ooit volgens jou, die hoor je zo.

Brand new blend. Vier namen die we de komende jaren nog heel vaak voorbij gaan zien komen, denk ik. Honey Dijon, Eddie Oasis, Danielle Pander en Sunny Motherfucking. You're the Just Friends in Jamie's Jams. Waar je natuurlijk vooral de artiesten hoort waar je mee bent opgegroeid, hè? Die er voor je waren toen je voor het eerst liefdesverdriet had. Of misschien wel toen je je eerste autootje kocht. Weet je nog welke het was? Lekker rondrijden, speakers hard, raampje naar beneden. Ja, misschien wel genietend van de beste hip-hop track ooit gemaakt. Een paar weken terug vierden we het 53-jarige bestaan van het genre hip-hop. Deden we met de hip-hop top 153 hier bij Blend. En dit was toen de nummer 1. Mobb Deep en Shook Ones.

werk lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag bij je vanaf 10 uur met pareltjes als deze. My Love Is Your Love, you're the Whitney Houston bij Blend. Het is woensdag. In het zuiden kan het bewolkt zijn vandaag. De rest van het land heeft geluk met vele zonneuren en 21 tot 26 graden. Met hier op de line-up zometeen Kanye West, een van mijn persoonlijke favorietjes. Aaliyah krijg je met One in a Million. Maar we stellen ook graag nieuw talent en nieuwe geluiden aan je.

Niet alleen in Jamie's Jams, maar eigenlijk de hele dag bij je favoriete radiostation. One in a Million, gisteren was haar sterfdag. 25 jaar al niet meer onder ons. Dat zijn krankzinnige getallen natuurlijk. Wel mooi op een mooie manier aandacht aan besteed. Ik zag nog het interview dat Sonja Silva ooit met haar had, vlak voor haar dood. Bij TMF, wat ze even online had gezet. Ja, check het vooral op @NPOBlend op Instagram. Was een mooi gesprek. En ze vertelde ook altijd heel warm en openhartig over haar. Wat voor fantastisch, lief, mooi mens het was. Hey, het is woensdagochtend. Je bent bij Blend, waar je de muziek hoort waar je mee bent opgegroeid. Af en toe wat nieuwe ontdekkingen. Ja, en waarvan ik soms ook wel denk, nou, kijk, ik doe elke dag mijn best om de lekkere line-up voor je samen te stellen. Maar misschien dat je ook wel een goede suggestie hebt. Ik heb weer een plekje vrij voor je. Waar heb je zin in? Gaan we even de rustige R&B kant op. Misschien een vergeten soul-pareltje. Even zo'n lekkere soul-classic. Ook wel lekker, beetje Motown-achtige geluiden. Of zeg je van een Jamie, het zonnetje schijnt. Gooi er even wat reggae in, even wat vrolijks, even wat zomers. Denk er even goed over na. Misschien kijk even naast je naar collega's. Degene met wie je in de auto zit. Of je thuis rond aan het banjeren bent op dit moment. En pak even de NPO-luister-app erbij. Ga naar Blend. En laat me gewoon even weten welk liedje je graag zou willen horen hier op de radio. Gaan we dat toch voor je regelen? Zo zijn we ook alweer, ja, tuurlijk. Gaan we nu een spelletje spelen. The Kissing Game. Hey, is dat even lekker?

0: Hier op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Boomt. Jamie.
3: Hey, is er een track waarvan je denkt, ja, daar krijg ik nu lekker veel energie van? Je mag hem aanvragen via de NPO Luisterapp. Hoor je hem zo in Jamie's Jams. Naar Asher en is Joe met G-Unit samen.

Blend met Thames en Higher. Flinke namen coming up als ze langs loopt. En ook Flowrider en T-Pain zometeen met Low. Je luistert Jamie's Jams. Waar je altijd even mag inbreken via de NPO Luisterapp om te laten weten wat er speelt in je leven. En of je daar een bepaalde soundtrack bij kan gebruiken. En Frederik die stuurt. Ja, ik heb haar nog nooit op Blend gehoord. Maar misschien goed om Dolly Parton eens te draaien. Ik ken niemand die haar en haar muziek niet kan waarderen. Ook artiesten als Beyoncé, Lil Kim, Mary J. Blige gebruikten altijd veel van haar invloed in hun muziek. Ondanks dat ze op leeftijd was, toch geschrokken van haar overlijden. Ja, gisteren kwam dat nieuws inderdaad ineens binnen. Via allerlei pushmeldingen. Ik schrok er ook van. Ja, dan zie je wel, ja, 80 jaar is op zich een mooie leeftijd, natuurlijk. Ja, mannen overleden vorig jaar. Daarna niet zo heel goed meer voor dezelf gezorgd. En goed, ja, dan merk je toch dat het dan op een gegeven moment mooi geweest is. En begrijpelijk ook. Thanks voor je mooie berichten, Frederik. In de Morning Show hoorde ik ook een stukje over I Will Always Love You. Dat is het nummer natuurlijk waar Whitney Houston een grote hit mee gescoord heeft. Een nummer van haar. Iets dat Dolly ook echt prachtig vond en altijd aanmoedigde en altijd lovend over sprak. Beyoncé, die inderdaad nog met haar samen heeft gewerkt. Hè, ook te horen op een van haar albums. Ja, maar genoeg aanleiding inderdaad om Dolly eens even in het zonnetje te zetten. Ja, laten we dat gewoon doen met een van haar grootste hits. 9 to 5, NPO Blend. Ja, waarom niet? Thanks Frederik, hier is die voor je.

0: Take it personal, baby. Het is Monica in Jamie's Jams. Ja.
1: Van een grappig filmpje.
0: Ik weet niet, wat vind je zeg maar van de hedendaagse R&B? We gaan even lekker klagen en lekker oud zijn met z'n allen. Allee, muziek van vroeger. Ja, zo worden ze vandaag niet meer gemaakt. Ja, ik weet het allemaal. Maar dat vindt eigenlijk ook Pharrell. Pharrell Williams, de bekende producer, zanger, artiest, weet je wel. Ja, die heeft eigenlijk, die dacht, ja, R&B-muziek, dat moet weer een beetje terug naar vroeger. Heeft hij T-Pain gebeld? Ja, is T-Pain de man die je dan belt? Als je weer even terug dat oude geluid wil hebben? Ja, misschien wel, hè. Maar dan kom je wel een beetje in die Zero's sound terecht. Ja, ik weet niet of dit een beetje is wat hij bedoelde dan qua R&B. Ik zou niet gelijk aan T-Pain denken, ondanks dat hij wel echt wel lekkere tracks gemaakt heeft natuurlijk. Dit is een van de grote hits met Flo Rida samen.

is Kendrick Lamar en These Walls in Jamie's Jams. Hey, goed dat je erbij bent. Onderweg naar een fantastische woensdagmiddag. Een middag die droog blijft. Het zonnetje schijnt. 21 graden als je in de bewolking zit. En maximaal 26 graden als je in het zonnige zuiden zit. Is dat even lekker?

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vracht met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over 1,5 week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Pond, Jamie. Maakt het 3 over 12. Woensdagmiddag, welkom, je bent bij NPO Blend. We're going crazy, Niles Barkley komt eraan. Masego zo meteen een Montel Jordan naar Janay.

0: Blend approved. Masego, recommend. Je luistert NPO Blend. Extins, dat is de man die deze week centraal staat in onze zoektocht.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Want we zijn even van zijn meest iconische tracks aan het verzamelen. En dat is kan een ingewikkelde zoektocht zijn als je echt een liefhebber bent. Als je echt diep in de materie zit, dan ken je natuurlijk de welbekende tracks als deze bijvoorbeeld.
2: IJskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater.
0: Ja, die grote hit waar hij mee doorbrak in 95. En daarna, ja, was het de grote vraag. Is deze man een eendagsvlieg of gaat hij door? En toen kwam deze. Tale of Common, dat zijn de twee tracks die we tot nu toe verzameld hebben in de lijst met 5 tracks. 5 essentials van deze man. We hebben nog ruimte voor 3 andere legendarische tracks. Samenwerkingen misschien wel, vergeten pareltjes. Kom maar door via de NPO Luisterapp als je mee wilt denken en als je een goede suggestie hebt. Ga naar Blend en stuur een berichtje deze kant op, komt het helemaal goed. Mooi.

0: Stepper in Jamie's Jams. Je luistert Blend, Brandy en May, Top of the World hoor je zometeen. En eerst kijk ik in de NPO Luisterapp, want als je die op je telefoon hebt staan, kun je altijd en overal naar NPO Blend luisteren. Shows terugluisteren, fragmenten vinden, het laatste nieuws en dus ook berichten deze kant op sturen. Is wel handig als ik je vraag om mee te denken in de zoektocht van deze week. In Blend Essentials zijn we op zoek naar de meest iconische tracks van Xtins, de prins uit het zuiden. The Legend, ja. En wat hebben we al staan? Spraakwater en Kaal of Kammen. Die twee grote hits waar het mee begon voor hem. Ja, en Caroline komt met een goede suggestie. Dat was eigenlijk volgens mij de eerste keer dat we zo'n Nederland, in Nederland zo'n gigantische samenwerking cadeau kregen, toch? Met nieuwe namen, bekende namen, artiesten die daarna heel groot zijn geworden. Ook artiesten die daarna wat anders zijn gaan doen. Helaas ook artiesten die er niet meer zijn. Heb ik het over Yuki B bijvoorbeeld. Maar ook Mirth, Brainpower, Goldie. Ja, het is echt waanzinnig. En dan dat rijmschema van Xtins. Een absolute essential, überhaupt voor de Nederlandse hip-hop, is deze zoete inval.
1: Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials. Blend Essentials

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Once a Move. Leuk om te zien in de NPO Luister-app dat iedereen zijn waterdoelen aan het halen is. Ik zit hier pas op 1 liter, maar ik zie dat de rest aardig aan het drinken is. Hou vol tot 4 uur, zorgen wij dat je 2

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

hele goede tune. Ik moet zeggen, ik denk dat we Ascension vaker draaien. Dus misschien moeten we dan juist even plaatsmaken voor Something Something. But you tell me, welke track wil jij het liefst horen? A, Ascension of B, Something Something? Staat een poll voor je klaar in de NPO Luister app. Als je het nu doorgeeft, hoor je zo je favoriete tune. He said that I blow his

crush on Maxwell? Jij niet dan? I don't know. Ik bedoel, ja, niet alleen zijn werk. Ik bedoel, zijn werk alleen al zou genoeg reden zijn om een crush op hem te hebben. Daarom twee van zijn beste tracks vandaag. Dit is de ene.

vandaag wil horen. Ik zie hier 87,5% voor Ascension. Don't Ever Wonder, ja. Het is een track die Darnell, Jurgen, Wilma willen horen. Ivo, Kayo, Caroline, Lisa en honestly, ik ook. Zo, dankjewel voor deze. We gaan genieten van 5 minuten 40 aan Maxwell. Dat is hoe je woensdagmiddag klinkt als je luistert naar NPO Blend. En als er nog iets is wat ik voor je kan doen, moet je maar laten weten. Trek aanvraag in de app en zo gepiept. Ik ga mijn ogen dicht doen. Kom maar door met die hoge noot.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Who's in the place?
1: Who's in the place? Sianna.
2: Samen met Black, I'm good. Je luistert naar Blend. En het is 3:10. Ja, dat betekent dat het tijd is voor de highlight van de middag. De uithaal. Dit is het spelletje dat we iedere dag samen spelen, waarmee we het kaf van het koren scheiden. Want ja, wie is de echte muziekkenner? En wie komt honestly net kijken? Laat je zo een paar seconden van de stem horen. Aan jou de vraag of je hem herkent. Het is van een track die je wel zou moeten kennen. Al denk ik wel dat hij vandaag een beetje lastig is, hoor. Het is namelijk van een groep. Dus ja, ik vind het heel knap als je de meerdere stemmen ook onderling weet te onderscheiden. Maar als je de naam van de groep hebt, hé, dan ben ik al blij. Geen waarschuwing, nog één keertje. Wie hoorde je hier? Misschien heb je een blackout, misschien weet je wel wie het is. Laat het nu weten via de NPO Luister-app. Naam van de artiest en...

0: vragen die het vandaag in één keer goed had. Het juiste antwoord was inderdaad Blackstreet, maar... You blow my mind. Ja, was voor die tijd dus. Dus voordat No Diggity zo'n grote hit was... gaan we terug naar hun allereerste album uit 94. Knap hoor!
1: Yeah. I just can't get enough of your love, baby. Just the touch. You make me feel so good. You blow my mind.

0: bijna nooit.
1: Nee, hè? Zo jij hebt blote benen?
0: Ik heb blote benen, meid. Kijk, komt het been omhoog? Zien.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, ja, ik heb jurk in de kast. Ik dacht, ik ben 46 nu. Ik moet ze maar eens aandoen.
1: Ik vind het mooi. Met schoudervulling, of niet?
0: Nee, flapjes.
2: Oh. Wat ze eigenlijk zegt, gisteren was ze jarig.
0: Oh. Nee, maar dat weet je. Je hebt mannen
1: gefeliciteerd. Ik heb je gefeliciteerd, toch? Ja, ik was even bang.
0: Heb ik dat niet gedaan? Nou, nee, maar die weten het ook wel.
1: Wat is de leeftijd die je bent geworden?
0: 46.
1: 46, ja. Is een mooie leeftijd. Ja. Die zijn volgens mij net onderweg naar de 50.
0: Ja.
2: Ja, maar dat komt omdat Serginho, die is nog heel jong, hè? Die jongen die loopt eigenlijk stage. Die loopt ons altijd te plagen met onze leeftijd vandaag.
1: Zielig.
0: Nee, ik ben blessed dat ik deze leeftijd mag bereiken. Het is niet iedereen gegund. Dus,
1: nee, you make it look good.
0: Nou, dank je.
1: Ja, alsjeblieft. Ja.
0: Hey Siana, luister eens. Zijn er dingen in huis die jij eigenlijk weigert te doen en overlaat aan je man? Omdat hij een man is?
1: Oh, ik heb eigenlijk... vuilnis breng ik nooit weg.
0: Oh.
2: Nooit.
1: En het is niet dat ik het niet wil. Het gebeurt gewoon iedere week en dan doe ik het niet.
2: Kijk maar aan en zegt ik wil het ook wel.
1: Ik wil het ook wel doen. Ik heb het ook wel eens gedaan. Okay. Echt één
0: maar
1: keer.
0: Wat is dit dan?
1: Het staat gewoon niet op mijn vizier. Wij zaten dus eerst in een appartement. En nu hebben we dus gewoon een eengezinswoning. En dan moet je dus zelf die container buiten zetten.
2: Helemaal zelf.
1: Helemaal vanuit de achtertuin naar de voorkant.
2: Meid.
1: Is een wandeling.
2: Maar dat doet hij dus.
1: Hij doet het dus.
0: Maar
2: zijn er dingen die jij doet die hij niet doet?
1: Ik vind dat ik genoeg doe wat hij niet doet.

0: 4 op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, Howie.
3: Hallo.
1: Hi, het is 4 uur dus. Tijd voor Bridge the Gap. Vandaag staan we stil bij de verjaardag, de 80ste verjaardag van Valerie Simpson.
3: Wauw.
1: En ja, jij en ik weten wie dat is.
3: Zeker.
1: Maar zometeen gaan we nog iets meer vertellen over waarom deze dame zo bijzonder is en waarom we daar ook zeker bij stil zouden moeten staan op NPO Blend. Mm-hmm. Dat doen we onder andere in Goed Gejat. Dit is een nummer dat zij samen met haar man Nick Ashford heeft geschreven en geproduceerd.

0: Ja, welke van die twee nummers die je net hoorde zou je graag willen horen zometeen in Bridge the Gap? Laat het even weten. Diana Ross en The Boss of de versie van The Braxtons.
1: NTR, Winsie en Howard.
0: Dat mag je doorgeven via de NPO Luisterapp of via Instagram. Terwijl je geniet van Bell Biv DeVoe. Dit is Poison, nu in Bridge the Gap.

0: eigenlijk de liedzangeres van Todal, hè? Die hoor je vooral. I Can't in Bridge the Gap.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge the
0: Gap. De klok heeft 4 uur geslagen, 4:12 om precies te zijn, op woensdagmiddag 26 augustus. Dit is de laatste woensdag van de maand al.
2: Zeker.
0: Ja, jemige pemer. Het is gewoon bijna kerst.
2: Nou, er waren al pepernoten gesignaleerd hier en daar.
0: Ja, maar ik vind eerlijk dat pepernoten het hele jaar in de supermarkt kunnen liggen.
2: Ja, maar dat zou goed zijn.
0: Ja.
2: Het hele jaar, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Maar gewoon tijdens een hittegolf ineens

0: opgepikt. Toen zijn ze gewoon op zoek gegaan naar van alles. Ja.
1: Maar goed, hebben niet een leenkat in je huis achtergelaten.
0: Nee, want die moet je ook nog eten geven natuurlijk. Ja. Toch? Ja. En ik begreep dat je die minstens 2 weken in je huis moet laten. Dat vond ik een beetje gortig.
1: Mm.
0: Ja. Maar goed, toen muizen vallen gezet en zo. Uiteindelijk, de eerste muis was gevangen. Die moest natuurlijk opgeruimd worden. Ja. Ik denk, kan ik wel. Weet je wel, ik ben een vrouw. Hè? Ja. Ik ben

0: Nee, ik kreeg mezelf niet zo ver. Ik heb de man moeten vragen om het te doen.
1: Je hebt Don gevraagd?
0: Ik heb hem gevraagd. Ja, want ik dacht, ik kan dit echt niet. En hij is een man, dus hij moet het doen.
1: Nee, maar luister, wat een onzin.
0: Ja, ik was enorm teleurgesteld in mezelf. Dat ik dacht, dit is een mannentaak. Maar ik vond het wel.
1: Nee, het is geen mannentaak. Jij durft het blijkbaar niet.
0: Nee.
1: Dat is het.
0: Ja. En toen dacht ik dus, toen ik aan hem vroeg van ja, oké, kan jij dan die muis opruimen, wat hij netjes heeft gedaan. Ook natuurlijk met frisse tegenzin, dacht ik bij mezelf, waarom vind ik eigenlijk dat een man dit moet doen?
1: Ja, misschien vindt hij het net zo vervelend als jij.
0: Nou, dat dus. Ja, ik bleek wat traditioneler dan ik dacht. Maar de vraag is die we aan jou stellen, vind jij inderdaad dat er bepaalde dingen zijn, hè, die mannen moeten doen?

0: als je alleen woont, als je geen man hebt.
1: Dat was dus hoe ik mezelf ophypte. Van Bonzi, als je alleen was geweest, had je dit ook moeten doen. Zo stond ik. Ik heb echt letterlijk hardop zo tegen mezelf gesproken. Mm-hmm. En toch kon ik het niet.
0: Wil je dat volgende keer filmen?
1: Oké, speciaal voor jou. Maar goed, nogmaals, wat vind jij? Zijn bepaalde vieze klusjes, zoals dode muizen opruimen, mannenklusjes, mannentaken, of moet iedereen dat gewoon kunnen? Ben jij net als ik dus eigenlijk stiekem ook een beetje hypocriet? We horen het graag van je via de NPO Luisterapp. Valerie Simpson, had ik het net al even over, is samen met haar man Nick Ashford verantwoordelijk voor vele Motown-hits. Heeft zelf ook een aantal hits gescoord als duo. En daarom hoor je haar werk vandaag vaker voorbij komen. Straks bijvoorbeeld in de versie van Method Man en Mary J. Blige's I'll Be There For You. K1 komt eraan met Risk It All. En de jarige Cassie, samen met Fabulous en Ryan Leslie straks. Eerst Burna Boy. On D-Lo.

0: Maar muizenspinnen en dingen uit het doucheputje zijn bij ons gewoon taken voor mijn man. Ik kook weer vaker. Je hoeft niet alles 50-50 te doen.
1: Maar doucheputje, sorry. Het meeste in doucheputje komt niet van de man.
0: Nee, dat is waar. Maar het is wel smerig.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Als dat het criterium is, hè, voor smerige taakjes, die moet de man doen, dan snap ik haar wel. Heb jij hier ook iets over te zeggen? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zijn vieze taakjes taken voor de man? Of kan een vrouw die net zo goed doen? Tijd voor een spelletje!
2: Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: Goedemiddag, Quizmaster Daniel.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hallo.
3: Hoi, hoi.
1: Hallo. Dit is inderdaad een ding dat moet en man en vrouw moet dat doen. Een nieuwsquiz.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, nou, ja, het is een vuil werkje, maar ja, iemand moet het toch doen.
0: Ja.
1: We gaan even kijken hoe goed jullie het nieuws in de gaten hebben gehouden door middel van 3 meer keuzevragen. Heb je het antwoord, denk je het antwoord te weten, roep je je naam. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag een keuze maken. Heeft diegene het fout, dan mag de ander die mag nog een poging wagen. En na 3 vragen gaan we kijken wie er op 1 staat, wie er heeft gewonnen. En die mag een plaatje uitkiezen. En dan vraag ik nu meteen al aan Howard, voor welke plaat ga je?
3: Johnny Gill, Rub You the Right Way.
1: En Wansie?
0: Ik heb er lang over nagedacht en ik ga voor de eendagsvlieg K7.
1: Ook leuk.
0: Come Baby Come.
1: Oh ja, Come Baby Come, Baby Baby Come, Come.
0: Ja, en anders zingen we hem zelf wel.
1: Ja. Nou, laten we het aan hem overlaten. Gaan we naar vraag 1. Een Nigeriaanse vrouw van 101 jaar oud, die als kruidenier werkte, die werd gearresteerd voor een wel heel opvallend iets. Maar waarvoor? Ze verkocht A. Wiet aan de lokale bevolking in haar dorp net buiten Lagos. B. Ze organiseerde illegale raves in een gekraakt pand net buiten de stad. Of C. Ze had een rollator opgevoerd. Howard! Howard was toch iets eerder, ja.
3: Dan denk ik A.
1: Denk je dat zeker?
3: Ja, want C is het niet en B lijkt me onwaarschijnlijk.
1: Nou, ja, nee, een 101-jarige die wiet verkoopt lijkt me ook niet heel waarschijnlijk.
3: Ja, maar ik denk dat van deze 3 A het is.
1: Dat is wel waar, inderdaad, ja. Ja, de vrouw die nou ja, goed, haar kruidenierswinkeltje ging niet zo goed. Haar dochter die woonde in Lagos en, nou ja, goed, die stuurde gewoon elke keer wiet naar
0: haar
1: toe.
0: Andere kruiden,
1: ja. Inderdaad, ja. En ze werd gepakt met 90 gram.
3: Oh jee.
0: Dus is dat je wel, veel?
1: Nou, ja, ik zou het niet in één keer oproken.
0: Ik weet helemaal niks daarvan, nee, ja, maar goed. Ja.
1: Een grammetje kan je een paar joints voor draaien.
0: Oh,
1: dus ja,
3: okay. Dat is een flinke voorraad.
1: Ja, precies. Ja. Ze heeft uiteindelijk een taakstraf heeft ze gekregen. Geen gevangenisstraf.
3: 101
1: vanwege,
3: jaar.
1: Ja, vanwege de leeftijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, gaan we naar de tweede vraag. Het zou voor mij de enige reden kunnen zijn om ooit voor de politie te gaan werken. Eind jaar

0: In 80 reed de Nederlandse politie gewoon in een Porsche 911 Targa. Dat was echt een heel vet ding. Sinds 1995 rijden ze er niet meer in. Maar een compleet in originele staat zijnde versie hiervan... die werd deze week geveild in de VS. Wat is het bedrag dat hiermee is opgehaald? Is dat A, 0 euro, want hij is gedoneerd aan een Porsche museum in Duitsland? B, 3 miljoen dollar, naar verluid door ene meneer R. Tachy? Of C, 216.000 euro?
1: Oeh, Wonsi, ik denk A.
0: Denk jij A?
1: Ja.
0: Dat is helemaal fout. Sorry.
2: Dan denk ik B.
0: Ben je nou echt serieus?
2: Ja, want dat Tachy heb je er maar ingezet om ons zand in de ogen te strooien. Maar het is wel dat bedrag.
0: Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar helaas is dat ook fout.
1: Het is 216 euro.
0: Het is 216.000 euro.
1: Oh, duizend.
2: Ja, dat is een verschilletje.
0: Ja, ja. Maar het is wel het meest wat ooit voor een politieauto betaald is.
1: Wauw.
0: Wereldwijd. Woep. Ja. Goed, gaan we naar de laatste vraag. Je krijgt... In Almere gaan ze de strijd aan met mensen die hun woning langdurig onbewoond laten. Voor de gemeente is het niet uit te leggen dat er in tijden van woningnood nog woningen leegstaan. Wat is de maatregel die ze nemen? Is dat A, je krijgt een boete van 2000 euro als je huis dus onnodig lang onbewoond laat. B, ze noemen Almere gewoon Amsterdam heel erg oost, zodat mensen er misschien wel willen wonen. Of C, ze staan krakers toe om als het huis langer dan een maand leeg staat, daarin te trekken.
1: One C. Ik gok weer A.
0: Ja, dat is dit keer wel helemaal goed gegokt inderdaad, ja.
1: Ja, en toen hadden we een 1-1.
0: Ja, nou, gelukkig gaan we dan nog eventjes naar de camping. Daar heb je over nagedacht, hè? Dit is de beslissende vraag.
1: Ja.
0: Op een camping in Canada is ophef ontstaan... nadat er meer dan 100 schoenen gestolen waren.
2: Zo.
1: Wat?
0: Wie zat er achter deze diefstal? A, een stel vossen. B, de lokale schoenmaker om ze vervolgens te restaureren en door te verkopen. Of C, een man met een fetish.
1: Howard?
0: Howard is wel iets eerder.
2: Ik denk A.
0: Ja?
2: Ik denk een stel vossen.
0: Ja. Ja, dat is helemaal goed.
2: Echt waar?
0: Dat is helemaal goed, inderdaad.
1: OMG, ja. Echt? Zoveel?
0: Ja.
1: Maar wat deden ze ermee, weten we dat?
0: Nou, ik denk niet dat ze ze aantrokken.
1: Nee, maar wat moeten ze nou met alleen maar schoenen? Dat zijn wel rare...
0: Ja, doe dan ook een broek meteen, inderdaad.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, nee, tandenborstel, ja.
2: Hoe dan ook,
1: ja.
2: Wordt er nu geluisterd naar Johnny Gill, Rub You The Right Way.

0: Ja, dit was dus niet It's Getting Hot in Here van Nelly. Het was wel Risk It All van K1. Je hoort het nummer net in Bridge the Gap. Zometeen fijne muziek van Beyoncé, Work It Out. Maar eerst komen we even terug op de vraag die ik net stelde. Ik vertelde een verhaal over de muizen die ik aantrof in huis. Of tenminste, de muizenkeutels. Daarna muizen vallen gezet. De muis werd gevangen. Eén van de muizen werd gevangen. Daarna nog één trouwens. Maar ik wilde echt met mijn hele hart en mijn independence die muis opruimen. Maar ik kon mezelf er niet toe zetten en heb de man dat toch maar laten doen. En de vraag was even, is dat hypocriet van mij? Mm-hmm. Of zijn vieze klusjes inderdaad een mannentaak? Jurgen die appte, dit soort klusjes zijn een buitenkansje om iets minimaal te compenseren voor de ontbrekende balans in huishouding en opvoeding. Alleen zijn er geen muizen en spinnen genoeg om het in te halen.
1: Oké.
0: Okay. Jurgen, jij snapt het.
1: Wat een filosofisch antwoord.
0: Nou ja, maar het is wel, want Siana die zei net ook al van, ik vind dat ik genoeg doe in huis.
1: Ja.
0: En dat is gemiddeld genomen natuurlijk wel heel erg aan de hand. Dus inderdaad, die ene muis opruimen of, nou ja, spinnen vind ik trouwens geen probleem om te doen. Maar vind ik dan wel inderdaad de boel iets meer in balans brengen. Aylin die zei, ik vind het wel echt een ouderwetse verwachting. De man moet de muis pakken, vuil buiten zetten en dat ene enge geluid beneden onderzoeken. Waarom eigenlijk?
1: Ja,
0: ja, hele goede vraag, Aylin. En toch.
1: Ik heb ook bedacht dat als er een inbreker is,
0: ja,
1: en stel ik woon samen met de verkering,
0: ja,
1: dan moet de verkering naar beneden, maar dan ga ik achterlangs, dan pak ik hem van achter.
0: Oh, dan is hij beet. Is
1: snap je?
0: Lokaas.
1: Lokaas.
0: Okay.
1: Dat is de slimste manier.
0: Hi boy, oké. Okay. Shirley, die had ook nog iets toe te voegen. Mijn vriend hoeft dat niet automatisch te doen, vieze taakjes, maar hij mag wel iemand anders regelen, want ik ga ook die muizenpeutels niet aanraken. Ja,
1: oké,
0: okay,
1: Shirley, oké.
0: Okay, en Jermaine, die zegt, nee, absoluut niet. Alsof mannen het ineens minder vies vinden omdat we man zijn.
1: Precies.
0: Als jij bang bent voor een muis, dan kan ik ook bang zijn voor een muis. En dat realiseer ik me echt wel, Jermaine.
1: Maar vond
0: absoluut
1: je het vies of was je bang? Vraag ik naar jou. Vond je het vies om te doen of was je bang van de
0: echt
1: muis?
0: Echt beide. Ik ging bijna over mijn nek, man.
1: Van de angst?
0: Nee, van het idee dat ik hem moest oppakken. Zal ik je nog iets ergens vertellen?
1: Maar je deed het toch met een schepje? Je raakt hem toch niet aan met je eigen blote hand?
0: Nee, maar ik heb de nabespreking gekregen. Hij was dus gechopt in die muizenval.
1: Oh jee.
0: En de sappen zijn verspreid. Dus hij was gewoon geplakt aan de grond.
1: Ah.
0: Snap je? Dus achteraf ben ik echt heel blij dat ik dit niet heb hoeven doen.
1: Ah.
0: Ja, snap je? Nee, oké.
1: Okay. Okay.
0: Hey, ik wil even een fragmentje laten horen van een prachtig nummer van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Geschreven door Ashford & Simpson. Valerie Simpson die is vandaag jarig. Dit is You're All I Need to Get By. You're all I need to get by.

0: Als ik maar één Beyoncé solo nummer, de Beyoncé top 50 in zou mogen stemmen, dan zou het het nummer zijn dat we net hebben gedraaid.
1: Snap ik wel, is een lekker nummer.
0: Ja, hè? Work It Out. Lekker funky. Ja, want op de dag dat Queen Bee 45 wordt, vrijdag 4 september, dan zenden we op NPO Blend van 12 tot 4 de Beyoncé top 50 uit.
2: Oeh.
0: Ja, dat redt ze gewoon. Ja. Niet normaal. En jij kan bepalen, als je nu aan het luisteren bent, hoe die eruit ziet. Als je naar nploblend.nl gaat, dan kan je daar je favoriete Beyoncé-nummers doorgeven. Dat kan natuurlijk solo zijn, of met Destiny's Child, of met bijvoorbeeld The Fant, of een andere artiest. Jij bepaalt wat er in die top 50 terechtkomt. Dus ja, doe dat eventjes. Dat kan tot en met volgende week donderdag bij ons in de show.
1: Oké.
0: Ja.
1: Curfew.
0: De uitslag van een andere keuze die je mocht maken, die ga je zo meteen horen. We hebben twee geweldige opties in Goed Gejat vandaag. En dat heeft alles te maken met de verjaardag van een ook geweldige songwriter, Valerie Simpson. Samen met haar man Nick Ashford verantwoordelijk voor heel veel Motown-hits en natuurlijk ook voor hun eigen hit Solid. Zoals deze van Diana Ross. Original. Van de Braxtons.
3: Sampled.
0: Twintig jaar nadat Diana Ross het nummer uitbracht, dachten de Braxtons zonder Tony.
1: Zonder Tony, zeg ja. Dat er even bij.
0: Dat is zo'n lekker nummer. Daar gaan wij ook een versie van opnemen. Was een heel tof nummer. En ook een hele leuke clip.
1: Ja, klopt.
0: Uit mijn hoofd is het toch dat die vent een leier is. En dan gaan ze dat hele huis verkopen in een soort garage sale.
1: Precies dat, ja.
0: Ja. Bedankt voor het stemmen. Er kan er maar één de winnaar zijn. En ik zeg onder andere bedankt voor het stemmen tegen Wilma, Ivo, Rob, Refano, Jurgen, Robin.

0: van Diana Ross was ook fijn. En die tekst is ook wel heel mooi, hè? Van, ik dacht dat ik liefde eigenlijk de baas kon zijn. Maar nee, liefde heeft mij laten zien dat ik eigenlijk niks te zeggen heb.
1: Zo is het ook.
0: Ja, ja, het overvalt je. Het overkomt je. Bedankt voor het stemmen nogmaals. Zometeen gaan wij weer een hedendaags slangwoord raden.
1: Oh ja, het is weer zover.
0: Ja, van meester Serginho. Mm-hmm. Ik vind hem geen meester Serginho eigenlijk.
1: Maar dan invalmeester.
0: Misschien. Of substituut. Of nee, stagiair. Toch? Pabo-student.
1: Pabo-student Serginho.
0: Ja. Of is dat lelijk? Zeg ik nu iets heel lelijks?
1: Nee hoor.
0: Oké. Okay. Nee, dat, maar natuurlijk vind jij dat niet. Want jij zegt wel vaker dingen waarvan ik denk, oh.
1: Nee, maar goed. Kijk,
0: vorige week
1: wisten we het gewoon.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, wat er deze week te raden is. En Howie zegt wel, wij wisten het, maar het gaat natuurlijk om jou. Hè. Jij mag raden welk slangwoord Serginho ons weer gaat onderwijzen. En met ons bedoel ik inderdaad iedereen. We zijn ook nog op zoek naar iets anders. Howie, jij kwam net, zeg maar... Je gooit net iets... Sorry, ik raak helemaal afgeleid. Je gooit net iets in de prullenbak, het lukt niet.
1: Nee, gemist.
0: Maar jij had net een hele leuke categorie voor de request zometeen.
1: Ja, dus we hebben altijd ruimte voor een request. En we draaien heel veel hip-hop, rap. Maar ik dacht, laten we nou eens kijken naar een nummer... waarin storytelling centraal staat. Waarin de rapper of de rapster van A tot Z echt een verhaal vertelt. Waarin je wordt meegenomen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Miss Fat Booty van Mos Def.
0: Ik denk meteen aan Children's Story Slick Rick
1: sowieso... Maar ook bijvoorbeeld Viervoeters van Extints.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Go See the Doctor. Go See the Doctor.
1: Dus welke storytelling hip-hop track vind je dat we vandaag moeten draaien?
0: Ja, ja. Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je hem zo meteen wel terug. Dit is The King of Pop. Allemaal.

0: uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: IDR, die best wel... They sound alike.
1: Ja, ja, nee, dus dit heeft duidelijk een Stargate-sound. Zeg maar, dat producers-duo. Maar gewoon ook qua tekst. I Need a Girl hebben we natuurlijk ook nog van Usher. En is dat dan de versie met... Ja, je hebt er twee, toch? I Need a Girl. Met Usher, Loon en Diddy.
0: Oh ja.
1: En je hebt nog die andere... ik weet niet of dat nou part 1 of part 2 is. Maar goed, er zijn meerdere mannen die een vrouw nodig hebben. Je luistert naar Bridge the Gap. Tot aan woensdagavond vergezellen Howard en ik wansen jou om met fijne muziek. En...

0: hip-hop nummers waarin dus hè, niet brag and boast. Ik ben beter dan jij, maar gewoon een mooi verhaal wat daar wordt verteld. Er zijn al fijne suggesties binnengekomen, dank daarvoor. We gaan er eentje uitkiezen, maar er kan altijd meer bij. Dus keep them coming via de NPO Luister-app. Je hoort straks muziek van 50 Cent, Best Friend. Snow Allegra is onderweg met Love Like That. En straks Public Display of Affection van John Legend. Nu is het tijd voor een slangsessie. Dus weer een andere vraag aan jou. Of jij kan raden welke slangopgave Serginho deze week heeft. Hij leert ons elke week. En met ons bedoel ik jij die nu aan het luisteren bent. En Howie en ik in de studio. Een nieuw woord uit muziek van tegenwoordig. Want soms zeggen ze dingen en denken wij echt... What? Nee, goed. Eens even luisteren wat vandaag die opgave is.
1: Goedemiddag, lieve leerlingen. Vandaag heb ik een woord die ik tegenkwam in de 101 bar sessie van het Amsterdamse collectief SMIP. En een lid van deze groep is Nelg. En hij gebruikt in deze sessie het woordje woolly. Maar wat bedoelt hij hiermee?
2: Die woolly met de Gucci belt en de Jordan 3, ja, dat warme uniform.
0: Die woolly met een Gucci belt en een Jordan 3, ja, dat waren mijn uniform. Oh, een Gucci, een riem. Ik dacht, mm-hmm. Gucci belt. Oh, die telefoon. Nee. Oh my goodness, onesie. Ik heb deze lessen echt nodig. Die woolly met een Gucci belt en een Jordan 3. Ja, dat waren mijn uniform. Wij denken dat we wel een denkrichting hebben, maar we vragen het dus aan jou. Wat is woolly?
3: Woolly, woolly, woolly, Gucci,
0: ja.
3: Woolly, woolly.
0: Die woolly met een Gucci belt en een Jordan 3. Ja, dat waren mijn uniform. Die waren mijn uniform.
3: Dat was mijn uniform,
0: ja,
3: maar goed.
0: Misschien.
3: Die
0: ja,
3: ben ik.
0: Ja, okay.
3: Ik spreek geen smeer bij deze.
0: Nee. Laat het weten via de NPO Luister-app. Of jij enig idee hebt wat woolly betekent. Het woord dat je vandaag kan raden in Serginho's slangsessie. Ja, ik zei net al dat Valerie Simpson vandaag jarig is. Ze is 80 geworden. Prachtige leeftijd. En dat vieren we door liedjes te draaien die zij heeft geschreven. Samen met haar man Nick Ashford. En dit is er één van. Oorspronkelijk natuurlijk geschreven voor Tante Chaka. Maar de versie van Whitney, die ga je nu horen. Dit is I'm Every Woman. Happy birthday, Tante Valerie.

0: EA, We Just Don't Care van John Legend hoorde je net op NPO Blend. Zometeen dan hoor je K7 en Come Baby Come. En ook Snow Allegra staat voor je klaar. Maar eerst gaan we toe naar de ontknoping in Serginho's Slang Sessie deze week. Elke week dan leert hij ons een woord uit hedendaagse muziek. En mag jij raden wat hij bedoelt of wat er bedoeld wordt in het liedje? Deze week was dit de vraag.
1: De Amsterdamse rapper Nelg gebruikt in de 101 bar sessie met Smip het woordje woolly. Maar wat betekent woolly?
2: Die woolly met de Gucci belt en de Jordan 3, ja, dat warme uniform.
0: Ik hoor vooral didn't you know, didn't you know.
3: Ja, tante Erica.
0: Ja, maar goed, die woolly met een Gucci belt en een Jordan 3, ja, dat waren mijn uniform. Ik ga even uit van Jordan 3 is een schoen.
3: Ja, onesie.
0: Toch? Ja, oké. Okay. Nee, ja, maar misschien heb ik het verkeerd. Je weet het niet. Nou zeg!
3: Ik zeg alleen ja, onesie.
0: Oh ja? Ja? Vind je? Vind je?
3: Ja,
0: oké. Okay. Jurgen, die denkt dat woolly gap of bro is. Een lieve versie. Ik heb het wel eens gehoord in de metro, zegt hij.
3: Nee, maar een gap kan geen deel uitmaken van je uniform.
0: Weet ik niet.
3: Denk ik niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Volgens Kim is het een mal stukje ham. Heeft ze gegoogeld?
3: Woolly?
0: Ja, woolly is een stukje vlees. Ivo, die denkt dat het een woolrich jas is. En dat is ook wat Charmaine denkt.
3: En dat is
0: Charmaine.
3: Ook wat ik denk.
0: Een woolrich jakka.
3: Ja.
0: Moed! Ha, ha, ha, ha, ha, smiley.
3: Ja, nee, maar ik ben het daar volledig mee eens.
0: Ja, dat zou ook mijn gok zijn geweest.
3: Hmm.
0: Of wolwasmiddel.
3: Wolf, nee.
0: Dat heet toch ook Woolrich, of
3: dat
0: niet?
3: Dat zou kunnen, nee, maar ja. Dat zijn die dure jassen waar ze zo stoer mee doen.
0: Oh ja, die gestolen werden en zo.
3: Dat heb ik niet gezegd.
0: Nee, maar dat gebeurde.
3: Oké.
0: Oké, laten we eens luisteren.
1: Wat bedoelt Nelg met woolly? Woolly is een bijnaam voor het merk Woolrich.
0: Kijk.
1: Dit merk verkoopt jassen. En die jassen waren tussen 2008 en 2012 erg populair onder jongeren. In deze tijd was de Woolrich jas dus blijkbaar Nelg zijn uniform in combinatie met een Gucci belt en Jordan sneakers. In die tijd kostte een Woolrich jas ook snel tussen de 800 en 1000 euro. Tegenwoordig betaal je er een stuk minder voor. Dus dat zegt al veel over de populariteit. Onesie en Howard, nog een hele fijne uitzending.
0: Ja, Woolly is dus een jas.
3: Yay.
0: Ja, je hebt het goed geraden, Charmaine en Ivo. En Howie, jij ook.
3: Dank je,
0: ja,
3: jij ook.
0: Ja. Nou, top. Zometeen moeten we het even hebben over een fragment dat ik tegenkwam. Althans, dat werd mij gisteren getoond. En ik voelde daarvan alles bij. Heeft alles te maken met de presentatie van Xavi Hernandez.

0: Jij?
1: Nee, wel in Stockholm.
0: Misschien moeten we dan voor het werk naar Uppsala.
1: Ik weet niet of er iets leuks is in Uppsala. Stockholm is wel veel leuks.
0: Ja, dat was te gek.
1: Kanelbullar bijvoorbeeld.
0: Wat is dat ook alweer?
1: Kaneelbollen.
0: Kaneldular.
1: Kanelbullar.
0: Bullar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Heerlijk. Snow Allegra die is geboren in Uppsala. En die hoorde je net in Bridge the Gap. Howie, er kwam mij gisteren iets ten ogen. Ik weet niet of ter ogen, ik weet niet of je dat zo zegt. Maar oh. ik zei het net. En dat heeft alles te maken met iets wat gisteren gebeurde. Dat was namelijk de presentatie van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez. Nigel de Jong die zat bij die persconferentie of die presentatie als eindverantwoordelijke voor het technisch beleid van de KNVB. En toen kreeg hij van journalist Valentijn Driessen, ik weet niet waar is hij van? Van, oh, ach, kijk, ja, maar jemig jongens. Wie is nou verbaasd? Oké, won ze niet meer. Van Valentijn Driessen van de UG. Deze vraag.
2: Je hebt ook de staf samengesteld. Waarom is de staf geen afspiegeling van de verwachte selectie? Hè? Je hebt de selecties meegemaakt. Veel jongens met Surinaamse, Antilliaanse roots. Mm. Waarom heb je niet gekozen voor iemand met die roots in je begeleidingsstaf of je staf eromheen?
1: Ja, en ik zag dit. En meteen begon er van alles in mijn lijf te gebeuren. Maar ik kon het niet zo goed onder woorden brengen. Maar laten we even beginnen met die vraag. He, als we even advocaat van de duivel spelen. Klinkt legitiem. Zou je kunnen zeggen. Toch? Terechte vraag. Van je wilt diversiteit,
0: kan,
1: inclusie.
0: Ja, kan, ja.
1: Waarom zit er niemand daarvan in het team? Maar waarom voelt het toch niet goed, denk jij?
0: Nou, omdat het Valentijn Driessen is die al eerder getoond heeft dat zijn uitlatingen en denkbeelden op zijn zacht gezegd discutabel zijn. En het is natuurlijk gewoon een kutstreek, om dat woord maar te gebruiken, om deze vraag nu aan Nigel de Jong te stellen, die zelf Surinaamse roots heeft. Want deze vraag kun je al jaren stellen met betrekking tot het Nederlands voetbalteam. Dus het is een beetje suf om die vraag nu te stellen aan Nigel. En het is een soort tactische set van iemand die, naar mijn mening, zijn mond niet goed verzorgt.
1: Oh, oké. Okay. Dat was even a little bit of shade. Tussendoor,
0: ja.
1: Persoonlijk. Mm-hmm. Maar want ik zat ook te denken van waarom vind ik dit zo vervelend? En het voelde alsof hij dit expres doet om soort van te laten zien van kijk eens hoe belachelijk het is als je deze vraag wil stellen. Dat hij eigenlijk een soort van zogenaamd andere journalisten een spiegel wilde voorhouden. En ik dacht ook, waarom doe jij ineens alsof jij een bondgenoot bent van mensen
0: maar
1: van kleur?
0: Maar dat is precies wat ik bedoel, want je hoort hem nooit kiezen. Sterker nog, hij heeft in het verleden discutabele uitspraken gedaan. Dus deze vraag slaat nergens op. Het is gewoon een soort smerige manier om te doen alsof.
1: Mm-hmm. Ga ik toch weer even een advocaatje van de duivel doen.
0: Advocaatje, leef je nog?
1: Zou het anders voelen als dit een interviewer van kleur was die vraag had gesteld en de KNVB-directeur wit?
0: Weet ik niet, want in dit specifieke geval is het gewoon gedoe om deze vraag te stellen. Want het is wat Nigel zegt, ze hebben gekeken naar de beste mensen voor die plek. Ik weet dat er een paar weken geleden nog sprake was dat Michael Reiziger misschien wel bondscoach zou worden. En toen had dezezelfde, ik poes mijn mond niet, Valentijn Driessen, allerlei commentaar. Dus het klopt ook niet met zijn eigen lijn met betrekking tot dit onderwerp. Dus vandaar dat het gewoon raar is.
1: Ja, nou laten we nog even luisteren naar Nigel's antwoord. Hè, op die vraag waarom zijn er geen Surinaamse of ook dom de term Antilliaanse spelers of Antilliaanse. Anyway, dit is het antwoord dat Nigel de Jong gaf.
3: Nou, laat ik vooraf stellen dat we altijd kijken naar diversiteit en inclusie. Hè, en zeker naar de afspiegeling van. We hebben nu iemand die ook vanuit de nationale teams is doorgeschoven met Adil Ramsi. Die is iemand die ook die brug kan maken. Dat is ook iemand die een weerspiegeling is van je elftal. En die ook de kwaliteiten beheerst om de staf gewoon op een goede manier aan te sturen en ook bij te springen en te dienen.
1: Kijk, Nigel, we moeten wel even praten.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ik kan niet met het antwoord, we kijken naar kwaliteit.
0: Maar Nigel werd overvallen door deze vraag. Alle camera's staan erop. Hij begon ook te zweten.
1: Ja.
0: Want hij is zich bewust van wat er op dat moment gebeurt. Dus ik denk dat het antwoord wat hij nu gegeven heeft, ja, dat is een uitkomst van paniek. Maar toch ook proberen je hoofd erbij te houden. En de boel zo schadeloos mogelijk af te ronden.
1: Laten we toch eventjes doen alsof wij Nigel de Jong zijn. We rijden na deze presentatie naar huis. Ja. En in de auto slaan we onszelf voor onze kop en zeggen we, dit had ik moeten antwoorden. Wat zou dat dan zijn?
0: Ik had bijvoorbeeld aan hem gevraagd, nou, aan wie denk jij zelf dan op dit moment?
1: Ja.
0: Gooi dan de namen van de mensen waarvan jij denkt dat het goed is. Geluid is weg uit mijn van jij.
1: Ik heb geen idee.
0: Jouw stem is weg uit mijn van.
1: Oh, dat is interessant.
0: Ja, daar is hij weer.
1: Oh, ja, oké. Okay. Het kan ook zijn dat ik gewoon niks zei. Nee?
0: Ik denk dat
1: raar.
0: Het iets met de tafel is, maar dat gaan we straks
1: afvragen. Oké, ja. Nee, ik denk dat als ik Nigel de Jong in de auto op weg naar huis was en ik mocht nog een nieuw antwoord formuleren, dan zou dat zijn van, waarom ben jij nu ineens zo begaan met, weet je, met dit onderwerp? Ja. Wat fijn of wat goed? Ja. Dus, maar goed. Nou ja, ik denk dat we het wel hebben afgerond, hè, wat we vinden en voelen bij dit onderwerp. Mocht jij er nog wat over willen delen, dan Oké, ik zie volgens mij dat er nog iets binnenkomt. Even kijken hoor, laat me zien. Rob die zegt helemaal gelijk over Valentijn Dries. Hij is niet te vertrouwen. Hij provoceerde, wilde vermoedelijk een bepaald antwoord van Nigel om daar weer over te kunnen schrijven. Ja, dus dit was gewoon uit de tentlokkerij.
0: Precies.
1: Misselijk. Maar goed, ik zei al, hij werkt bij die krant. Dus ja, wie is verbaasd? Ik niet. Dit is Masego en Anhe.

0: Van het duo Ashford en Simpson. Samen met haar man verantwoordelijk voor vele, vele, vele Motown-hits. En, dat wist ik niet, maar zij heeft zelf ook nog solo-nummers uitgebracht.
1: Oh, wat vet.
0: Waarvan Silly Wasn't I er eentje is.

0: nou ja, vorige week The Years Old. Toen ik erachter kwam dat Olivia in Best Friend dus Silly zingt. Ja. Ik dacht altijd Sunny.
1: Wauw.
0: Ja, Silly, ja, wasn't I. Nou ja, met dank aan Valerie Simpson dus. Het is tijd voor die request. We waren op zoek naar een nummer, een hip-hop nummer dat gaat over storytelling. Bedankt voor alle reacties die er binnen zijn gekomen.
1: Ja, vet veel.
0: Buddy en Trouble on Central. Dat was het nummer dat Klaas voorstelde. Regulate van Warren G en Nate Dogg. Heel logisch. Die wilde Frank graag horen. En Sharon, die zegt een nummer dat je bijna nooit hoort, maar een van mijn favoriete Tupac-nummers is Brenda's Got a Baby.
1: Ja, dat is een mooi nummer. Inderdaad.
0: Ja, hè? Humphrey die zegt, als je het mij vraagt, heeft Jero the Damager ook wel een goede storytelling flow. Een van mijn favoriete tracks van hem is You Can't Stop the Prophet. Earl die heeft twee suggesties. King Sun en Big Shots. Of, nogal voor de hand liggend, Biggie en I Got a Story to Tell.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Rob die dacht, doe mij maar Slick Rick en Children's Story.
1: Yep.
0: En Jurgen die dacht aan Gas Gauge van Michael Franti. En hij ligt ook nog even toe, mocht je denken, oh, waar gaat het over? Een gewone dag in het leven van een African-American. Culmineert in police brutality. Heel briljant, mooi en verhalend en urgent. Blijft urgent. We zijn gegaan voor een suggestie die meermaals is binnengekomen. Onder andere van Rashida en haar zus. Of tenminste, ik denk dat ze die namens de zus doorgeeft. En ook de suggestie van Danen en Colin. Lost Boys van Renee. Renee van Lost Boys.
1: Precies, dat is
0: wauwie. Ja. Ja, waarom is dit nummer zo geweldig qua storytelling, als jij het mag zeggen?
1: Nou, het neemt je gewoon mee in een liefdesverhaal. Ze leren elkaar kennen. Ze besluiten steeds meer tijd samen door te brengen. Ze groeien naar elkaar toe. Ze worden verliefd. En op een dag gaat zij naar de werk. En hij krijgt een telefoontje. Mm-hmm. En dat telefoontje is niet zo mooi. Ze ligt in het ziekenhuis en het gaat niet goed.
0: Okay.
1: En hij gaat naar het ziekenhuis toe. En
0: zit je nou het hele verhaal te vertellen?
1: Nou ja, je vraagt het toch? En de mensen die het nummer hebben aangevraagd kenden het ook.
0: Ja.
1: Dus hij gaat naar het ziekenhuis toe en daar gebeurt datgene wat je eigenlijk niet wil. En wat er zo tof aan is dat het is een heel, ja, je zou kunnen zeggen een soort tearjerker onderwerp. Mm-hmm. Maar het is heel realistisch gebracht. Mm. Je kan je er heel erg in herkennen. En ze houden het rauw. Maar je voelt wel die pijn. Mm-hmm. En dat maakt het zo'n waanzinnig nummer. En als het gaat over storytelling, is dit absoluut een van de briljantere. Yeah.

0: Klaas die zegt, toffe lijst nummers en een topkeuze. Van welke artiest is dit nummer? Ik had het even gemist. Dit waren The Lost Boys met René, Klaas. Dus wij hebben er ook van genoten. Maar het is klaar, Howie. Over 6 minuutjes, dan begint woensdagavond. Wat gaan we doen vanavond?
1: Vanavond gaan chillen, niks. Gewoon even wat koken en dan op de bank. En dan morgen weer drukte.
0: Is er al gekookt of je moet nog?
1: Ik moet nog gaan koken.
0: Wat ga je maken?
1: Ik heb geen idee. Meestal laat ik me een beetje inspireren als ik door de supermarkt slenter. Heb je een tip?
0: Voor snel?
1: Mijn pescatariër is thuis.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: Dan zou ik of een hele vis doen of een visfilet. En dan broodkruim erop met citroenrasp.
1: En dan in de oven.
0: Ja. Of gewoon een hele vis en dan citroenschijfjes erin.
1: En dan ook in de oven.
0: Ja, altijd in de oven.
1: Ja, lekker.
0: Eigenlijk,
1: ik zou willen dat er de oven vast voor
0: ja, of de grill. Kan ook. Die kan op de grill, toch?
1: Ja.
0: Ja. Of een vispakketje. Kan ook nog.
1: Heerlijk. Genoeg opties.
0: Ja. Nou, ja.
1: En jij? Wat ga jij doen?
0: Ik denk dat ik voor de derde dag moxalesi ga eten.
1: Heb je voor nog van je verjaardag?
0: Nou, van maandag.
1: Oké, lekker.
0: Ja, nee, ik heb geen zin om te koken. En er was ook nog roti, dus dat eet de rest.
1: Oké.
0: Dus dit is het even.
1: Nou, misschien haal ik mijn dochter en dan komen we naar jou toe.
0: Oh, om moxalesi te eten.
1: Ja, toch?
0: Ja, dan moeten we wel 1 bordje met z'n 3 delen. Doe ik met alle liefde.
1: Oh, je hebt niet veel meer.
0: Nee.
1: Volgende keer.
0: Ja, dan maak ik extra. Helemaal goed. Hey, Howie, zo meteen naar het nieuws. Een nummer waarin dit gezongen wordt. De betekenis van deze ring is dat ik je altijd trouw blijf.
1: De betekenis van deze ring is dat ik je altijd trouw blijf. Geen idee.
0: This ring means I'll always be true. This is how we start love anew. Deze keer gaat het voor altijd zijn. This time is gonna last forever.
1: Shalamar.
0: Ja, maar dan die mensen die ervan hebben gesampled.
1: Oh.
0: I will love you all the way, baby.
1: Mariah?
0: Nee. One of the greatest producers and songwriters of all time.
1: Dat moet Quincy zijn dan.
0: Nee, één van de. Babyface.
1: Oh, wacht even. Tuurlijk, ik hoor het nu in 1 keer. Ja, ja, ja.
0: Babyface, LL Cool J en Shalamar. Dus je had het wel
1: the
0: goed,
1: lover
0: hoor.
1: In you.
0: Ja, ja, ja, die komt meteen naar het nieuws van 6 voorbij. En wij sluiten af met die andere greatest songwriters en producers of all time.
1: Ja, jarig.
0: Ja, Ashford & Simpson. Dit is Solid. Dag, dag.
1: Doei, doei. Love's sake, each mistake. Oh.

0: Nieuwsuur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: of classic R&B, hip hop and soul. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Tot morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.

Soul. Blend. 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.